En is een oor is in een amar haar. En is in een aan oor heen, son heimar. Mijn een ha, is in een oor. Mijn een arn, son. Mijn een oor hoorn. Mijn aar heen, son heen, groen hoorn, man.